Dance. Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De verdachte raakte ook gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt of een eerdere vechtpartij de aanleiding was. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na de blokkade van de A12 in Den Haag. De politie hield 53 mensen aan. 2 konden zich niet legitimeren. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens Extinction Rebellion stond het verkeer al stil. Meerdere journalisten van NBC News zijn zaterdag gewond geraakt bij een aanval van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Een 4-koppige videocrew werd bij Nablus klem gereden na een interview met een Palestijn. Kolonisten sloegen met stokken en gooiden stenen. Ook de geïnterviewde werd geraakt. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een live op televisie uitgezonden toespraak herdacht hij zijn overleden vader, koning Harald. Haakon zei dat hem een grote taak wacht en dat hij klaar is voor zijn nieuwe rol. Honderden mensen volgden de speech op hun telefoon en applaudisseerden. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft Yair Netanyahu met spoed van Miami naar Israël gebracht. Volgens Shin Bet was er een aanzienlijke dreiging tegen hem. Een specifieke dreiging noemt de dienst niet. Premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat Iran een van zijn 2 zoons probeerde te doden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De verdachte raakte ook gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt of een eerdere vechtpartij de aanleiding was. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na de blokkade van de A12 in Den Haag. De politie hield 53 mensen aan. 2 konden zich niet legitimeren. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens Extinction Rebellion stond het verkeer al stil. Meerdere journalisten van NBC News zijn zaterdag gewond geraakt bij een aanval van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Een 4-koppige videocrew werd bij Nablus klem gereden na een interview met een Palestijn. Kolonisten sloegen met stokken en gooiden stenen. Ook de geïnterviewde werd geraakt. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een live op televisie uitgezonden toespraak herdacht hij zijn overleden vader, koning Harald. Haakon zei dat hem een grote taak wacht en dat hij klaar is voor zijn nieuwe rol. Honderden mensen volgden de speech op hun telefoon en applaudisseerden. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft Yair Netanyahu met spoed van Miami naar Israël gebracht. Volgens Shin Bet was er een aanzienlijke dreiging tegen hem. Een specifieke dreiging noemt de dienst niet. Premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat Iran een van zijn 2 zoons probeerde te doden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De verdachte raakte ook gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt of een eerdere vechtpartij de aanleiding was. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na de blokkade van de A12 in Den Haag. De politie hield 53 mensen aan. 2 konden zich niet legitimeren. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens Extinction Rebellion stond het verkeer al stil. Meerdere journalisten van NBC News zijn zaterdag gewond geraakt bij een aanval van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Een 4-koppige videocrew werd bij Nablus klem gereden na een interview met een Palestijn. Kolonisten sloegen met stokken en gooiden stenen. Ook de geïnterviewde werd geraakt. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een live op televisie uitgezonden toespraak herdacht hij zijn overleden vader, koning Harald. Haakon zei dat hem een grote taak wacht en dat hij klaar is voor zijn nieuwe rol. Honderden mensen volgden de speech op hun telefoon en applaudisseerden. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft Yair Netanyahu met spoed van Miami naar Israël gebracht. Volgens Shin Bet was er een aanzienlijke dreiging tegen hem. Een specifieke dreiging noemt de dienst niet. Premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat Iran een van zijn 2 zoons probeerde te doden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De verdachte raakte ook gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt of een eerdere vechtpartij de aanleiding was. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na de blokkade van de A12 in Den Haag. De politie hield 53 mensen aan. 2 konden zich niet legitimeren. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens Extinction Rebellion stond het verkeer al stil. Meerdere journalisten van NBC News zijn zaterdag gewond geraakt bij een aanval van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Een 4-koppige videocrew werd bij Nablus klem gereden na een interview met een Palestijn. Kolonisten sloegen met stokken en gooiden stenen. Ook de geïnterviewde werd geraakt. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een live op televisie uitgezonden toespraak herdacht hij zijn overleden vader, koning Harald. Haakon zei dat hem een grote taak wacht en dat hij klaar is voor zijn nieuwe rol. Honderden mensen volgden de speech op hun telefoon en applaudisseerden. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft Yair Netanyahu met spoed van Miami naar Israël gebracht. Volgens Shin Bet was er een aanzienlijke dreiging tegen hem. Een specifieke dreiging noemt de dienst niet. Premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat Iran een van zijn 2 zoons probeerde te doden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De verdachte raakte ook gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt of een eerdere vechtpartij de aanleiding was. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na de blokkade van de A12 in Den Haag. De politie hield 53 mensen aan. 2 konden zich niet legitimeren. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens Extinction Rebellion stond het verkeer al stil. Meerdere journalisten van NBC News zijn zaterdag gewond geraakt bij een aanval van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Een 4-koppige videocrew werd bij Nablus klem gereden na een interview met een Palestijn. Kolonisten sloegen met stokken en gooiden stenen. Ook de geïnterviewde werd geraakt. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een live op televisie uitgezonden toespraak herdacht hij zijn overleden vader, koning Harald. Haakon zei dat hem een grote taak wacht en dat hij klaar is voor zijn nieuwe rol. Honderden mensen volgden de speech op hun telefoon en applaudisseerden. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft Yair Netanyahu met spoed van Miami naar Israël gebracht. Volgens Shin Bet was er een aanzienlijke dreiging tegen hem. Een specifieke dreiging noemt de dienst niet. Premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat Iran een van zijn 2 zoons probeerde te doden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De verdachte raakte ook gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt of een eerdere vechtpartij de aanleiding was. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na de blokkade van de A12 in Den Haag. De politie hield 53 mensen aan. 2 konden zich niet legitimeren. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens Extinction Rebellion stond het verkeer al stil. Meerdere journalisten van NBC News zijn zaterdag gewond geraakt bij een aanval van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Een 4-koppige videocrew werd bij Nablus klem gereden na een interview met een Palestijn. Kolonisten sloegen met stokken en gooiden stenen. Ook de geïnterviewde werd geraakt. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een live op televisie uitgezonden toespraak herdacht hij zijn overleden vader, koning Harald. Haakon zei dat hem een grote taak wacht en dat hij klaar is voor zijn nieuwe rol. Honderden mensen volgden de speech op hun telefoon en applaudisseerden. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft Yair Netanyahu met spoed van Miami naar Israël gebracht. Volgens Shin Bet was er een aanzienlijke dreiging tegen hem. Een specifieke dreiging noemt de dienst niet. Premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat Iran een van zijn 2 zoons probeerde te doden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïense energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn de aanvallen een vergelding voor Oekraïense aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter werden energievoorzieningen in Oekraïne getroffen. Miljoenen Oekraïners zaten daardoor zonder licht en verwarming. Bij een schietpartij in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw overleden. 5 mensen raakten gewond, onder wie 4 mannen en een vrouw. Volgens de politie zijn alle slachtoffers in de 20. De politie zoekt nog naar de schutter. Het motief is onbekend. De Iraanse opperste leider Mujtaba Khamenei roept moslimlanden op zich te verenigen tegen hun echte vijand, de Verenigde Staten en Israël. Volgens Khamenei profiteren alleen vijanden van de islam van verdeeldheid. Iran viel de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aan in Qatar, Bahrein, Jordanië, Kuwait en Saoedi-Arabië. In IJsland lijkt het nee-kamp het referendum over het hervatten van gesprekken over het lidmaatschap van de Europese Unie te winnen. In een tussentijdse uitslag stemde 52,5% tegen nieuwe onderhandelingen en 47,5% voor. Nog niet alle stemmen zijn geteld. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten onderzoekt de transacties van de Egyptische bank Bank Misr. Aanleiding is een Amerikaans plan om de filialen in de Emiraten, vanwege banden met Iran, af te sluiten van transacties in dollars. De maatregel gaat na een openbare consultatie van een maand in. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Esmee Grijmans met het nieuws. Rob Jetten, Dylan Jessogus en Henry Bontebal overleggen sinds 10 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Ze bespreken met welke oppositiepartijen ze samenwerken. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten. De begrotingsstukken moeten dinsdag naar de Raad van State. Het Chinese olie- en gasconcern PetroChina heeft in de eerste helft van dit jaar 22% meer winst geboekt. De netto-winst kwam uit op 103,9 miljard yuan, omgerekend ruim 13,3 miljard euro. Dat komt door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De omzet steeg met 5,3%. Ongeveer 500 mensen konden in Asker niet naar binnen bij de herdenkingsdienst voor koning Harald. De politie stuurde mensen weg bij de volle kerk. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin met de Marit, die vanwege haar gezondheid thuis bleef. Ook elders in Noorwegen waren de herdenkingen druk bezocht. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïense energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn de aanvallen een vergelding voor Oekraïense aanvallen op doelen in Rusland. Afgelopen winter werden energievoorzieningen in Oekraïne getroffen. Miljoenen Oekraïners zaten daardoor zonder licht en verwarming. Bij een schietpartij in het noorden van Zwitserland is een 22-jarige vrouw overleden. 5 mensen raakten gewond, onder wie 4 mannen en een vrouw. Volgens de politie zijn alle slachtoffers in de 20. De politie zoekt nog naar de schutter. Het motief is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Nee.

0: Muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: flitsen.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

De boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design...

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Hey, ouders. Willen jullie echt iets vets gaan doen met de kids? Nou, dan moet je snel je kaartjes gaan halen voor Wintertuin Curaçao Kids Festival. Het grootste kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op Curaçao.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. IJslanders hebben in een referendum tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie gestemd. 52,8% stemde tegen. De regering volgt de uitslag. Premier Kristrún Frostadottir zegt dat de kwestie tot 2028 niet op de agenda komt. Tijdens een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald is zondag in de volle kathedraal van Oslo stilgestaan bij het verdriet van de koninklijke familie. Predikant Paul Christian Balstad zei dat de familie een echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader heeft verloren. De dienst wordt geleid door bisschop Suniva Gilver. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, boekte in de eerste helft van dit jaar 22% meer winst. De netto-winst kwam uit op ruim 13,3 miljard euro. De omzet steeg met 5,3%. Brentolie kostte gemiddeld $86 per vat, tegen ongeveer $71 in dezelfde periode vorig jaar. Rob Jetten, Dylan Jezielges en Henry Bontebal overleggen sinds 10 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Ze bespreken met welke oppositiepartijen ze samenwerken. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten. De begrotingsstukken moeten dinsdag naar de Raad van State. Ongeveer 500 mensen konden in Asker niet naar binnen bij de herdenkingsdienst voor koning Harald. De politie stuurde mensen weg bij de volle kerk. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit, die vanwege haar gezondheid thuis bleef. Ook elders in Noorwegen waren de herdenkingen druk bezocht. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ontdek de toekomst van bonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, tour de France. Start bo dia, con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa $5.99. Saboreia un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa $7.95. E brinda, cu vile vos, avion blanc, vile noir, of rosé. Dos butter, pa $44.93. Viva la France!
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
4: Oh, is die er weer?
3: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
3: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
4: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
3: Island Vibes, nu in de winkel.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Ka-ching.
1: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap, en je want je zo weer in Suriname.

0: 9 uur.
1: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. D66, VVD en CDA onderhandelen over de begroting en moeten steun bij oppositiepartijen zoeken. Volgens van Oostrom zijn brede meerderheden nodig voor stikstof en sociale zekerheid. Een kabinetsval is het laatste wat Nederland nodig heeft. Bij de gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevonden. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Een aantal is niet genoemd. De veerboot was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar het Turkse Taşyuçu toen het schip zonk. Reddingswerk is nog bezig. IJslanders hebben in een referendum tegen het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie gestemd. 52,8% stemde tegen. De regering volgt de uitslag. Premier Kristrún Frostadottir zegt dat de kwestie tot 2028 niet op de agenda komt. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, boekte in de eerste helft van dit jaar 22% meer winst. De netto-winst kwam uit op ruim 13,3 miljard euro. De omzet steeg met 5,3%. Brentolie kostte gemiddeld $86 per vat, tegen ongeveer $71 in dezelfde periode vorig jaar. Rob Jetten, Dylan Jezielkes en Henry Bontebal overleggen sinds 10 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Ze bespreken met welke oppositiepartijen ze samenwerken. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten. De begrotingsstukken moeten dinsdag naar de Raad van State. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig wat heerlijk.

donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Harry Winterswijk met het nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, deelt tijdens overleg van de G20 pleiten tegen economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Volgens Klingbeil zijn die gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De bijeenkomst begint maandag in Asheville in de Verenigde Staten. Paul Rozemuller verlaat volgend jaar mei de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer draagt dan het stokje over. De 70-jarige Rozemuller zit sinds 2019 in de Senaat. Hij wil wel maatschappelijk actief blijven. Rozemuller was eerder partijleider van GroenLinks en lid van de Tweede Kamer. Bij de Cypriotische kust zijn na het kapseizen van een veerboot zeker 6 doden gevonden. Dat meldt premier Ünal Ustel van Noord-Cyprus. De veerboot was met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar Tashuchu toen die zonk. Ongeveer 100 mensen zijn gered. De oorzaak is nog onbekend. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondagmiddag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor koning Harald. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Nooren en Nederlanders zongen het volkslied en deelden herinneringen. Het condoliancenregister is inmiddels ongeveer 65 keer getekend. In Nepal verloopt de identificatie van slachtoffers van de overstromingen moeizaam. Van de 669 geborgen lichamen was zaterdagavond bij slechts 20 door nabestaanden vastgesteld om wie het ging. Zeker 211 lichamen waren ernstig toegetakeld. De autoriteiten begroeven al 96 ongeïdentificeerde lichamen en nemen DNA-monsters af. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in your

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimonbv.com. Koimon, everything you need to succeed.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, wil tijdens overleg van de G20 pleiten tegen economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Volgens Klingbeil zijn die gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De bijeenkomst begint maandag in Asheville in de Verenigde Staten. Paul Rozenmuller verlaat volgend jaar mei de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer draagt dan het stokje over. De 70-jarige Rozenmuller zit sinds 2019 in de Senaat. Hij wil wel maatschappelijk actief blijven. Rozenmuller was eerder partijleider van GroenLinks en lid van de Tweede Kamer. Bij de Cypriotische kust zijn na het kapseizen van een veerboot zeker 6 doden gevonden. Dat meldt premier Ünal Üstel van Noord-Cyprus. De veerboot was met 267 opvarenden op weg van Kyrenia naar Tashutju toen die zonk. Ongeveer 100 mensen zijn gered. De oorzaak is nog onbekend. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam hebben zondagmiddag ongeveer 60 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor koning Harald. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Noren en Nederlanders zongen het volkslied en deelden herinneringen. Het condoliancenregister is inmiddels ongeveer 65 keer getekend. In Nepal verloopt de identificatie van slachtoffers van de overstromingen moeizaam. Van de 669 geborgen lichamen was zaterdagavond bij slechts 20 door nabestaanden vastgesteld om wie het ging. Zeker 211 lichamen waren ernstig toegetakeld. De autoriteiten begroeven al 96 ongeïdentificeerde lichamen en nemen DNA-monsters af. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensen Escaminada van de Twilzeelandia of online op

0: Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: We hebben allemaal een beetje magie nodig in ons leven. En daarom is Wintertuin Curaçao Festival terug. Het festival voor verhalen in alle vormen.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com. Curblue, let us surprise you.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: kwijt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Amerikaanse bevelhebbers hebben minister van Defensie Pete Hegseth gewaarschuwd dat grootschalige operaties tegen Iran niet houdbaar zijn. Doorgaan kan volgens hun rapport het vermogen aantasten om andere dreigingen het hoofd te bieden. President Trump houdt meer militaire actie tegen Iran open. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie niet. Premier Kristrún Frostadottir zegt de uitslag van het referendum te respecteren. 52,8% stemde tegen het heropenen van de gesprekken. De opkomst was 80%. Frostadottir noemt de uitslag een soevereine keuze van IJsland. Bijna 300 buitenlanders zijn gered na overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en China. Met 591 buitenlanders kan nog geen contact worden gelegd. Aan Nepalese kant zijn zeker 781 lichamen geborgen. Ook worden 3 Nederlanders vermist. De Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil wil tijdens overleg met de G20 pleiten tegen economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt die conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Het overleg begint maandag in Asheville. Paul Rozenmuller verlaat volgend jaar mei de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer draagt dan het stokje over. De 70-jarige Rozenmuller zit sinds 2019 in de Senaat. Hij wil wel maatschappelijk actief blijven. Rozenmuller was eerder partijleider van GroenLinks en lid van de Tweede Kamer. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
0: Nadine Roos.
4: Elke zaterdag en zondag tussen 12 en 2 hoor je weekend vibes. Dus er zijn

0: Pink hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Op alweer de laatste dag van augustus. Ik hoop dat je een goede maand hebt gehad. Een goede start van het schooljaar wellicht. Dat je er nu al wat lekkerder in zit. De eerste volledige week hebben we weer achter de rug. En er is natuurlijk alweer iets super tofs om naar uit te kijken komende week. Want je zal het ongetwijfeld gehoord hebben. Wij zijn live te horen op Curaçao North Sea Jazz. Met de optredens van allerlei grote namen. Toto, J Balvin, Jayon is erbij. Wie hebben we eigenlijk nog meer? Ja, een hele lijst eigenlijk. Ik moet zo meteen nog even wat dingetjes met je doornemen. Ik ga natuurlijk, om daar alvast warm voor te worden, een aantal van die artiesten laten horen. Onder andere Toto hoor je zo meteen. Want daar heb ik echt mega veel zin in, voor mij echt. Een hele grote naam die al heel lang op mijn lijstje staat. En daar is Curaçao North Sea Jazz toch wel echt voor. Dat soort dromen dan zelfs op ons eigen eiland kunnen uitkomen. Heb jij ook een suggestie van een artiest waar jij heel erg naar uitkijkt? Dan kun je dat ook even doorsturen via 6751031. Of gewoon een artiest die misschien niet komt optreden. Dat mag ook altijd. Dit is Weekend Vibes. Ik ben benieuwd naar jouw vibes. En welke muziek daarbij aansluit, dat kun je dus altijd doorsturen in een appje. In de Paradise Web App. Zo meteen ook gewoon Luis Guerra. Een van de veelvuldige artiesten die vaker komt. En eerst, Gadget Goo Goo, dit is Too Shy.

Hij mag zich met verve de Curaçao North Sea Jazz veteraan noemen. Juan Luis Guerra hoorde je bij Paradise en Bachata Rosa. Maar liefst 5 keer stond hij op het festival in 2011, in 2014, in 2016, in 2019 en in 2024. Dit jaar gaan we hem dus even niet zien. Even een Juan Luis Guerra break. Maar een andere megaband komt er wel. Dat is namelijk degene die je kent. Van hits als Africa, Hold the Line, Rosanna en ook die andere dame. Pamela.

Coldplay hoorde je bij Paradise. En Clocks. Deze, die tikt alweer richting de klok van 12:30. Zo meteen meer fijne muziek onderweg van de American Authors. Best Day of My Life. En ook Fairground Attraction. Perfect, hoor je zo.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Twee nummers die dat zondagochtendgevoel nog net iets langer laat doorwerken. Fairground Attraction hoorde je bij Paradise en Perfect.
1: Paradise FM.
0: Maar ja, het is natuurlijk al zondagmiddag. Ik hoop dat je inmiddels al wat ontbijt achter de kiezen hebt. Of misschien ga je lekker laat brunchen. Zou ook nog zomaar kunnen. In sommige landen zijn er hele vreemde vormen van ontbijt, kwam ik achter. Ik las laatst een stuk over dat je in IJsland een specialiteit hebt waar ik echt niet aan moet denken. De hakarl, als ik het goed zeg. Dus maar een beetje inspiratie wat mijn IJslandse gevoel naar boven brengt. Ik denk dus de hakarl, dat is gefermenteerde haai. De geur is berucht en wordt omschreven als extreem sterk. Wel benieuwd welke geur. Ik denk gelijk aan rotte vis hierbij. Maar dit is dus een heel bekend ontbijt in IJsland. Ik zie er ook plaatjes van. En als ik bedenk dat er ook nog een hele sterke geur bij zit, niet helemaal lekker van. Maar ik ben benieuwd, waar staat jouw ontbijt normaal gesproken uit? Of skip je die standaard op de zondag omdat je lekker aan het uitslapen bent? Zit je er nu net aan? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat heb jij het liefste op je bed geserveerd? Of juist niet, als je niet tegen de kruimels kan. Laat het maar even weten in een appje naar 6751031. En misschien kan ik daar ook nog wel wat lekkers muzikaal bij serveren. Dan kan je dat ook altijd doorsturen. Ik heb nog wat dingetjes in de planning staan voor Cursor North Sea Jazz. Dus mocht je daar iets aan willen aanvragen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. De Golden Earring komt er ook aan. En eerst Aerosmith. En

0: Het is inmiddels alweer 15 jaar geleden dat zij de stage rockte op Curaçao North Sea Jazz. De Golden Earring hoorde je.
1: Paradise FM.
0: En When the Lady Smiles. Maar ook dit jaar hebben we weer een hele dikke line-up. Deze twee uur kijk ik alvast een beetje vooruit naar wat er allemaal staat te gebeuren. Met de artiesten zoals J Balvin, John Batiste. Wie is er nog weer bij? Jean-Paul, Ruben Blades, Toto, noemde ik net al. Kijk ik enorm naar uit, lijkt me echt een fantastisch optreden. Maar ook, niemand minder dan de zoon van Bob Marley. Stephen Marley, die is erbij. En dat zijn ook wel de ultieme zondagsvibes waar we naar op zoek zijn, denk ik. Bas, die vroeg hem aan. Ik heb de gelegenheid genomen om zelf een nummer uit te kiezen, Bas. Want die had jij er niet bij gezet. Maar ik dacht, laten we luisteren naar een van zijn bekendere samenwerkingen met Capleton en SZA. Rockstone, Stephen Marley, hoor je nu bij Paradise. Rockstone!

0: Static at the Disco bij Paradise. High hopes, hoorde je. Ik heb ook hoge verwachtingen voor de nieuwe maand die eraan zit te komen. We sluiten augustus zo langsbrand af en blikken zo meteen in de tracksfiliteit vooruit naar september. Nummers daarover kun je alvast doorgeven. Zo meteen hoor je ook Madonna en eerst Justin Timberlake.
1: Something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Pingudo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Arie Winterswijk met het nieuws. De leiders van de drie coalitiepartijen overleggen opnieuw over de begroting van volgend jaar. Ze bespreken met welke oppositiepartijen ze willen samenwerken. Ook de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn nog niet akkoord. De begrotingstukken moeten dinsdag naar de Raad van State. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. 23 opvarenden worden nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen onderweg naar Turkije toen die zonk. 237 mensen zijn gered. De oorzaak is nog onbekend. De IJslandse regering hervatte onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag van het referendum te respecteren. Een nipte meerderheid stemde tegen hervatting. 52,8% van de stemmers was tegen. De opkomst was 80%. Amerikaanse bevelhebbers hebben minister van Defensie Pete Hegseth gewaarschuwd dat grootschalige operaties tegen Iran niet houdbaar zijn. Doorgaan kan volgens hun rapport het vermogen aantasten om andere dreigingen het hoofd te bieden. President Trump houdt meer militaire actie tegen Iran open. Bijna 300 buitenlanders zijn gered na overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en China. Met 591 buitenlanders kan nog geen contact worden gelegd. Aan de Nepalese kant zijn zeker 781 lichamen geborgen. Ook worden 3 Nederlanders vermist. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
6: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
7: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
8: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
9: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
10: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: een van de dingen die ik niet mis sinds ik hier woon. Die grote temperatuurverschillen. Hot and cold, Katy Perry hoorde je bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje was bij dit akkefietje?
0: Toen ik in Nederland woonde, vond ik dit altijd zo'n deprimerende periode. Het einde van de zomer, terwijl je langzaam weer vooruitblikt op een nieuw schooljaar. De koudere dagen die eraan gaan komen. En dat je nog weet dat het heel erg lang gaat duren voordat het weer een beetje lekker gaat worden. Daar heb je hier helemaal geen last van. Het is het hele jaar gewoon lekker, stabiel, warm. Misschien een beetje te warm af en toe, maar daar hebben we de airco voor. En natuurlijk heel veel leuke dingen ook gewoon in het najaar. Komende week, Curaçao North Sea Jazz. Eigenlijk is er elke week wel een lekker feestje waar je gewoon geen jas voor aan hoeft. En ik ben benieuwd, welk liedje past bij dat akkefietje, oftewel bij dat septembergevoel? Mag zijn dat je teruggrijpt op juist de summer ending, dat andere mensen wereldwijd een beetje hebben, of dat je daar dus helemaal geen last van hebt. We gaan langzaam richting september toe. En welke nummers passen daarbij, dat laat je weten via 6751031. Zometeen stel ik een top 3 samen van de allerleukste inzendingen. Ook Fergie hoor je zo. En eerst Oasis. Lekker bezig.

0: Energy bij Paradise. Big girls don't cry. Er is ook niks te huilen, want in september betekent op Curaçao echt niet dat de zomer voorbij is.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Maar die melancholiek hoor je wel terug in andere muziek. Er zijn veel nummers gemaakt over de maand september, die wij natuurlijk zien naderen. En ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Martin, die dacht aan JP Cooper en Sepp.

En optie 2 die komt van Maria. Die dacht namelijk aan Earth, Wind and Fire en het gelijknamige nummer. Is ook ingetuned. Die is de leverancier van optie 3. Wake Me Up When September Ends. Daarvoor ga je rocken met Green Day. Wake me up when ends. Welke van die drie zou jij wel volledig willen horen? Dat stuur je door in een appje naar 6751031. Ik herhaal nog een keer de opties. Optie 1, September Song, JP Cooper. Optie 2, Earth, Wind and Fire en September. Of toch liever optie 3... Wake me up when September ends.

Demasiado Corazón. Winterville hoorde je bij Paradise. We gaan swingend door de zondagmiddag heen. Want we hebben ook de uitslag van de Tracks for Early Dites. Het is niet geworden. September Song van J.P. Cooper. Ook gaan we niet rocken met Green Day. Wake Me Up When September Ends is ook niet de winnaar geworden. Maar wel Earth, Wind and Fire hebben een fantastische nummer geschreven over september. Dat heet natuurlijk ook September. Die hoor je nu hier.

Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

Hij gaf al eerder aan ADHD te hebben en ook Gilles de la Tourette. En nu komt er ook nog autisme bij op het spectrum. Dat geeft Robbie Williams aan. Millennium hoorde je bij Paradise. Hij zegt dat in aanloop naar de lancering van zijn eigen kledingmerk, Hopium, de nieuwe herfst- en wintercollectie, die is daar vooral door ontstaan, geeft hij aan. Hij is er net achter gekomen dat hij autisme heeft en daar is hij eigenlijk verdomd blij mee, want het verklaart zoveel en ook waarom hij zo gefocust, maar toch zoveel dingen tegelijkertijd kan doen. Goed, dus ook nog een beetje muziek maken doet hij daarnaast ook nog bij. Zometeen Meghan Trainor bij Paradise en dit is Total Touch.

de prachtige samenwerking van Meghan Trainor en John Legend. Like I'm Gonna Lose You hoorde je bij Paradise. Mij ga je wel heel even verliezen. Maar donderdag ben ik er gewoon alweer. Want dan zijn we live vanaf Curaçao North Sea Jazz. Ik heb er mega veel zin in. Dus Sjoen gezellig in. We zijn er de hele festivalavonden bij. Dus dan kun je toch een beetje alvast meemaken. Of juist de warming-up tussen 4 en 7 alvast met Vanessa doorvoeren. En zo meteen Phil Collins bij Paradise. We gaan swingen het uur uit met Azul. Een beetje mijn regen komt eraan na de Culture Club. And do you really want to hurt me? Tot dan!

0: boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
4: Ja,
3: en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
3: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
4: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
3: Island Vibes, nu in de winkel.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De leiders van de drie coalitiepartijen overleggen opnieuw over de begroting van volgend jaar. Ze bespreken met welke oppositiepartijen ze willen samenwerken. Ook de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn nog niet akkoord. De begrotingstukken moeten dinsdag naar de Raad van State. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn zeker 7 doden gevonden. 23 opvarenden worden nog vermist. De boot was zondag met 267 mensen onderweg naar Turkije toen die zonk. 237 mensen zijn gered. De oorzaak is nog onbekend. De IJslandse regering hervat de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding niet. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag van het referendum te respecteren. Een nipte meerderheid stemde tegen hervatting. 52,8% van de stemmers was tegen. De opkomst was 80%. Amerikaanse bevelhebbers hebben minister van Defensie Pete Hegseth gewaarschuwd dat grootschalige operaties tegen Iran niet houdbaar zijn. Doorgaan kan volgens hun rapport het vermogen aantasten om andere dreigingen het hoofd te bieden. President Trump houdt meer militaire actie tegen Iran open. Bijna 300 buitenlanders zijn gered na overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en China. Met 591 buitenlanders kan nog geen contact worden gelegd. Aan Nepalese kant zijn zeker 781 lichamen geborgen. Ook worden 3 Nederlanders vermist. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
8: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
7: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifré. Rosé all day.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op Curaçao.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Familieleden van twee Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. Maaike Molhuizen uit Haarlem en Christian Berghuis uit Nijkerk reisden mee met ongeveer 80 mensen naar de berg Kailash. Sinds de ramp is niet duidelijk waar ze zijn of hoe het met hen gaat. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York op sociale media van zich laten horen. Per foto's van 25 juni schreef hij: Venezuela zal herreizen. Maduro werd op 3 januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen en naar de Verenigde Staten gebracht. Hij en zijn echtgenote Cilia Flores wachten op hun proces. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondagmiddag gemeld bij de politie na een dodelijk ongeluk in Os. Een 82-jarige fietser werd zaterdagavond aangereden en overleed later. De automobilist reed door. De man heeft niet gezegd dat hij betrokken was, maar zit wel vast als verdachte. De politie onderzoekt de zaak. De kapitein van een veerboot die zondag voor Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. 8 opvarenden zijn overleden en 17 worden nog gezocht. De overige opvarenden zijn gered. In totaal waren er 267 mensen aan boord. De oorzaak is nog onbekend. Google Maps noemt het Ontario-meer voor gebruikers in de Verenigde Staten voortaan Amerika-meer. Google zegt daarmee officiële Amerikaanse overheidsbronnen te volgen. In Canada blijft de naam Ontario-meer zichtbaar. Gebruikers in andere landen zien beide namen. De Canadese premier van Ontario noemt de naamswijziging absurd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: missen.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Quatrevent.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatrevent, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevent. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatrevent.
1: Exactement.

0: Lex Jansen met het nieuws. Familieleden van twee Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. Maaike Molhuizen uit Haarlem en Christian Berghuis uit Nijkerk reisden mee met ongeveer 80 mensen naar de berg Kailash. Sinds de ramp is niet duidelijk waar ze zijn of hoe het met hen gaat. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York op sociale media van zich laten horen. Bij foto's van 25 juni schreef hij: Venezuela zal herrijzen. Maduro werd op 3 januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen en naar de Verenigde Staten gebracht. Hij en zijn echtgenote Cilia Flores wachten op hun proces. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is op woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fiksetveit, leider van de Noorse kerk. Het publieke afscheid begint dinsdag. Ook staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën worden uitgenodigd. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondagmiddag gemeld bij de politie na een dodelijk ongeluk in Os. Een 82-jarige fietser werd zaterdagavond aangereden en overleed later. De automobilist reed door. De man heeft niet gezegd dat hij betrokken was, maar zit wel vast als verdachte. De politie onderzoekt de zaak. De kapitein van een veerboot die zondag voor Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. 8 opvarenden zijn overleden en 17 worden nog gezocht. De overige opvarenden zijn gered. In totaal waren er 267 mensen aan boord. De oorzaak is nog onbekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Familieleden van twee Nederlanders die worden vermist na overstromingen in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. Maaike Molhuizen uit Haarlem en Christian Berghuis uit Nijkerk reisden mee met ongeveer 80 mensen naar de berg Kailash. Sinds de ramp is niet duidelijk waar ze zijn of hoe het met hen gaat. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York op sociale media van zich laten horen. Bij foto's van 25 juni schreef hij: Venezuela zal herreizen. Maduro werd op 3 januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen en naar de Verenigde Staten gebracht. Hij en zijn echtgenote Cilia Flores wachten op hun proces. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is op woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fixetveit, leider van de Noorse kerk. Het publieke afscheid begint dinsdag. Ook staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën worden uitgenodigd. Een 30-jarige man uit Vinkel heeft zich zondagmiddag gemeld bij de politie na een dodelijk ongeluk in Os. Een 82-jarige fietser werd zaterdagavond aangereden en overleed later. De automobilist reed door. De man heeft niet gezegd dat hij betrokken was, maar zit wel vast als verdachte. De politie onderzoekt de zaak. De kapitein van een veerboot die zondag voor Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. 8 opvarenden zijn overleden en 17 worden nog gezocht. De overige opvarenden zijn gered. In totaal waren er 267 mensen aan boord. De oorzaak is nog onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: NucuManRecycle.com. Cu NucuMan Recycle. Untu nostra traha pa un corsou mas limpi.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud... en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais. Alsjeblieft.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag.

0: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. President Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Opnieuw is een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens de Britse scheepvaartmonitor UKMTO is het schip zaterdag 12 zeemijl ten noorden van de stad Kassab voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen meldingen van gewonden of milieuschade. De dader is onbekend. De families van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuis uit Haarlem en Christian Berghuis uit Nijkerk zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen. Sinds een overstroming bij de grens tussen Nepal en China is er geen contact meer met de groep. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York op sociale media van zich laten horen. Bij foto's van 25 juni schreef hij: Venezuela zal herreizen. Maduro werd op 3 januari door het Amerikaanse leger gevangen genomen en naar de Verenigde Staten gebracht. Hij en zijn echtgenote Cilia Flores wachten op hun proces. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is op woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fiksetveit, leider van de Noorse kerk. Het publieke afscheid begint dinsdag. Ook staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën worden uitgenodigd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
4: Lex Jansen met het nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun namen. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag naar de Raad van State. De coalitie is het nog niet eens over miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op particulier vermogen in box 3. Ook is onduidelijk of steun wordt gezocht bij Pro. En Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Opnieuw is een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens de Britse scheepvaartmonitor UKMTO is het schip zaterdag 12 zeemijl ten noorden van de stad Kassab, voor de kust van Oman, geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen meldingen van gewonden of milieuschade. De dader is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
7: Die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
6: Heavy mix Curaçao.
7: Voor kwaliteit die blijft staan.
8: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: weinig tekst, maar je kan er wel lekker op dansen. En misschien uiteindelijk was het wel de bedoeling geweest van Marc Anthony met zijn Payavoy. En Payavoy betekent, daar ga ik naartoe. Daar wil ik zijn. Zo, kijk eens aan. Even lekker in de airco. Oeh, mensen kaloor, maar het hoort gewoon bij de tijd van het jaar. Ik geef het eerlijk toe, maar het is wel warm en ik heb er ook best wel een beetje moeite mee. Maar nu zit ik even 120 minuten in de airco. Hoppidoosie. Hij zegt, welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente. Zondagavond Paradise FM. Hier hebben we feest, want Ambiente is namelijk aan. En daarvoor heb je zeker wel de laatste uren van je weekend voor. Hoe is het met je? Blij dat je erbij bent. Voor vanavond weer een aantal leuke Latino-hits, gemixt met eigenlijk van alles. Ik draai zoals gewoonlijk muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90... en een gedeelte van dit nieuwe millennium, waarvan zo'n 26 jaar al zo'n beetje voorbij is. Maar je hoort dus van alles tussen nu en 9 uur in de zondagavondshow Ambiente. Buon beniso, hè?
1: It's the weekend, and this is David Arisa.
0: Hou jij van lekkere Latijns-Amerikaanse muziek? Nou, komt dat even lekker uit. Ik begin nu alvast met de lokale productie. Tsunami, Mirahin.

0: De naam van de band Tsunami, samen met de belangrijkste uit de groep, dat is Sasha en Mi Rehin. Zo heet het. De band bestaat in principe nog steeds, maar niet met veel hits de laatste tijden. Een beetje te stil zijn ze, vind ik zelf, maar in ieder geval een aantal leuke hebben ze achter de rug. Onder andere dus Mi Rehin. Ze zijn begonnen in 2008, best wel een tijd geleden. En de allereerste hit was een Engelstalige hit. Het was namelijk All Ready to Party. Daarna kwam uiteraard nog een hele hoop. Hun allergrootste tot de dag van vandaag volgens de kenners moet wel zijn geweest Ai Estadushi. Nou, uiteraard, die hoor je weer een andere keer. Alles, maar ook werkelijk alles wat Tsunami heeft gemaakt, waren wel vrolijke hits. In het Papiamento zeggen ze Magna Obra, Tsunami. Met andere woorden, kom op jongens.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
0: Het gezelligste op zondagavond op jouw radio. Dit is leuk, we gaan naar Colombia. Sylvester Dangond samen met Erin Rose.

0: Wat een leuke single is toch ook, hè? Muziek uit Colombia van Silvestre Dangond samen met Elena Rose, Efectos Secundarios. Alle effecten die erbij komen, dat geeft me meer zin, dat zegt Elena Rose. Dit stijl van muziek noemen ze een vallenato. Puur muziek dus uit Colombia. Wat kan een zondagavond toch lekker zijn, hè? Lekker chillen op de Antillen. Hier is muziek van UB40. Good Situation. Dat hoop ik ook voor je.
1: That

Iemand niet afkomstig is uit Jamaica, toch klinkt het een klein beetje Jamaicano, hè? Goed zijn ze. UB40 en Good Situation. Zometeen gaan we lekker rustig aan doen met een hele mooie van Vanessa Williams. En die zegt, het mooiste, het fijnste moet je bewaren tot het laatst. Nou, zover is het nog niet. Is even muziek van Farruko. Dit keer een lied gewijd aan Spanje. Hier is Madrid.

Vanessa Williams, Save the Best for Last. We waren het mooiste, het fijnste, tot het laatste moment. Een wereldhit voor haar heeft ze gemaakt in 1991. Vanessa, nu nog toch wel een jaartje ouder, inmiddels 63 jaar. Dus haakjes Miss America uit New York City. Dit wordt de tweede single voor vandaag uit Aruba. Ik begon dit uur ongeveer een half uur geleden met Tsunami. En nu is John Francis Jacobs aan de beurt. Hier is Bosso Alleen.

0: Hey, do you know? Amicubo Soso.
1: De ritme compas is in. Niet alleen in Haiti, waar het ook vandaan komt, maar de laatste tijden houden mensen heel veel van compas muziek. Zeker hier op Curaçao, Aruba en Bonaire. John Francis Jacobs profiteert ervan met Bosso. Hallo, hallo, hallo, conta cubo. Laat ik even gebruik maken van een mooie gelegenheid om even de mensen in Nederland te groeten. Die luisteren namelijk via Havenstad Radio in Rotterdam. Daar wordt Ambiente wekelijks uitgezonden tussen 7 en 9 uur. Zelfde tijd dus inderdaad in principe hier op Curaçao, maar dan natuurlijk wel Nederlandse tijd. Bonotje dus allemaal in Rotterdam. Ambiente wordt gemaakt dus hier in de studio van Paradise FM. Contact maken, dat is technisch mogelijk. Doe dat via de applijn 675-1031. Laat ons weten wat je vindt van de programmering van dit radiostation. Zet ons ook op de app. Altijd handig. Voor het laatste nieuws, ook natuurlijk in de weekenden, ga dan op paradisefm.cw.

0: En dan nog eventjes dit. De hele familie Evert luistert wekelijks naar Paradise FM, het programma Ambiente. Masha, dankie, Pascucha.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: afkomstig van een vinyl, disco. En misschien hoor je dat, hè? Aretha Franklin met Respect. Maar heel veel mensen noemen het ook Just a Little Bit. En je zal het niet geloven, hier dansen mijn ouders vroeger op. Bijvoorbeeld op een vrijdagavond of op een zaterdagavond, diep in de nachturen. Gek, hè? Maar ja, alles heeft zijn tijd.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise. Dit is Ambiente. Met David Arisa.
0: En hou jij van bachata? Nou, dit moet je herkennen. Hier is Toby Love.

van weten? Het antwoord is nee. Michael Jackson overleed in 2009 en de koffer ervan, Toby Love, heeft hij gemaakt dus in 2013. Dus daar heeft hij wel iets anders voor geregeld. Maar wie is nou uiteindelijk die Toby Love? Nou, Toby Love is een 41-jarige artiest uit Amerika, uit New York City. Inderdaad, je raadt het al, hij maakt heel veel covers, maar ook zijn eigen compositie. Bijvoorbeeld, in 2007 kwam hij met Mi Gran Amor. En het was allemaal voor zijn eigen rekening. Hij is wel een echte showman, dat kan ik je wel vertellen. Oei, oei, oei! De beste hits ooit gemaakt, die hoor je allemaal in Ambiente onder andere. Nu muziek uit de jaren 70. Stephanie Mills had een big, big hit in de jaren 70. Met onder andere Never Do Love Like This Before.

0: Ze komen uit Guadeloupe en ze zijn begonnen in 1979. Een aantal muzikanten zijn er niet meer. Vandaar dat ik ook zei, de vernieuwde Kazaf, een stuk of 3 muzikanten die zijn niet meer. Overleden helaas, maar 3 muzikanten zijn er weer bijgekomen. En met andere woorden, Kazaf dus bestaat nog steeds. En klinken, dat zal geen verschil zijn. In de komende weekend merken we dat. Ze zijn dus actief in Curaçao, North Sea Jazz. Het is niet voor de eerste keer, nee, de tel ben ik inmiddels kwijt van Kazaf hier op Curaçao. Maar het zal wel lekker klinken. Ze zijn actief op de stage komende zaterdag om 12 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Ambiente met David Ariza.
0: De klok loopt snel tegen 8 uur aan, maar voor 8 o'clock eerst eventjes 2 singles nog. De pas overleden Dolly Parton. Hier is Jolene.

Jolien, Tinnikido, ik waarschuw je. Afgelopen week dus overleden op 80-jarige leeftijd. En niet alleen haar muziek maakt heel veel druk op de mensen, maar ook natuurlijk wat ze allemaal heeft gedaan. Onder andere, ze zet zich in jarenlang voor het goede doel. Je zou het een klein beetje kunnen vergelijken wat Shakira onder andere nu doet voor haar land Colombia. Dat natuurlijk wel momenteel, maar Dolly heeft het gewoon jaar in jaar uit gedaan. Country music was natuurlijk wel haar specialiteit. Hier op Curaçao had ze niet veel hits, nee. Jolien uiteraard en natuurlijk ook 9 to 5. Maar voor de rest, ja, het wordt toch even zoeken. Als je dat met vergelijken met Aruba, daar had ze meer succes. Dan zijn ze meer country-achtig dan hier op Curaçao. Zeker in de jaren 70 en een gedeelte van de jaren 80. Je luistert naar de zondagavondshow Ambiente, dan nu even iets anders. Luister even hiernaar.

José Mayana. Ken het toch? Een lied gezongen door verschillende artiesten. Onder andere Edgar Joel had er een grote hitte mee. Maar het is van Tito Livio. Ja, hele mooie balada. Hasta el sol de hoy. Ik zei het al, verschillende artiesten hebben dit gezongen. En ik doe nog eventjes een schepje bovenop. Want nu krijg je dit in de salsa versie. Samen met Farruko. Oh, die verdruk vanavond. Hier is Orquesta Guayacán. Hasta el sol de hoy.

0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.